0: tell me how these things happen?
1: Fingen ik op hielen voor een fressnapf. En warten op iemand wat vielleicht nie gebeuren wird. Kreuzwort, Rätsel, Sudoku.